0: Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: en je dood.
1: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
2: Een gale avond was het voor kampioenclub Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van A-Agent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europese voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Radio Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
3: De nacht van Oost-West.

lijkt me te bemen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen staat tussen jou en mij. En nee, dit is geen crisis, nee, dit is geen ramp. Het valt nog op te lossen. Dat is het echt niet waard.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hogehovenstraat in Aarsele is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwaarschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meerbericht. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een gale avond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van A-Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Radio Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Even de schuiver van de microfoon hoger gezet, want het is tijd voor de teletijdmachine. Je dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Op 25 mei 2018 wordt de Europese privacywetgeving van kracht, beter bekend als de GDPR. De GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Dat betekent dat er toestemming wordt gevraagd aan de burger om de gegevens te verzamelen. Dat gebeurt onder meer in de zogenaamde cookies. Paul de Man wint in 1913 de allereerste Ronde van Vlaanderen. Het startsein werd gegeven met de legendarische woorden van Karel van Wijnendalen: "Heren, vertrekt." Het was ook de langste Ronde van Vlaanderen ooit, met 324 kilometer op de teller, met start en aankomst in Gent. Van de 37 renners kwamen er 16 aan. De gemiddelde snelheid van de winnaar was 26,88 km per uur. Hij had er 12 uur over gedaan. In 2007 bekend Bjarne Ries dat hij de Ronde van Frankrijk in 1996 heeft gewonnen dankzij EPO. Hij kocht de doping zelf en spoelt zichzelf ook in. Niemand in de ploeg had er weet van. Het was de eerste keer dat een renner bekende de Tour te hebben gewonnen dankzij doping. Ries mocht zijn toeroverwinning wel behouden. Miguel Indurain verloor hiermee wel zijn kans om het record van 6 toeroverwinningen op zijn naam te schrijven. In 2020 duwt een politieagent 9 minuten lang met zijn knie op de nek van George Floyd, met als gevolg dat de Afro-Amerikaanse man ter plekke stikt. De man van 46 kon zich fysiek niet bewegen omdat hij geboeid op zijn buik op straat lag. De mishandeling werd door omstaanders met een smartphone gefilmd en live uitgezonden via Facebook. Het werd wereldnieuws en leidde tot protesten tegen racisme in de hele wereld. De agent die met de knie op de nek van Floyd duwde, werd veroordeeld en kreeg hiervoor een celstraf van 22,5 jaar. 3 andere betrokken agenten werden veroordeeld voor schuldig verzuim en medeplichtigheid. In de nacht van 24 op 25 mei 1915 verdwijnt baron Doetinchem d'Acquoy uit zijn kasteel in Ruddervoorde. 'S Nachts werd hij uit zijn bed gehaald omdat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 3 maanden later werd baron Doetinchem d'Acquoy teruggevonden. Dat was het begin van de moorden van Beernem. President Kennedy belooft op 25 mei 1961 dat voor het eind van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zal zetten en dat die ook veilig zal terugkeren. Deze belofte van de Amerikaanse president was een stevig antwoord op de voorsprong die Rusland dan met kop en schouders had in de zogenaamde Space Race. Kennedy werd in 1963 vermoord. Zoals bekend lukte het Amerika om in de zomer van 1969 als eerste een mens op de maan te zetten. Niettegenstaande Amerika toen volop in de Vietnamoorlog zat, wat miljarden kostte. En in 2003 richtten Erik Verhenne en Gert van de Stenen de VZ2 Radio Moelenland op. En dat jaar kreeg de VZ2 de zendvergunning. De eerste uitzending vond plaats een jaar later in 2004. Intussen heet het radiostation waar je nu naar luistert Radio Oost-West. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1986 met de voorstelling van de blauwe Europese vlag met de 12 gele sterren. Morgen dus precies 40 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 mei hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6:00. Radio
1: Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hogehovenstraat in Aarsele is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5:05 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwaarschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een galaavond was het voor kampioenclub Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van A-Agent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in Eikenhuis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Radio Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
0: Radio Oost-West. De wak-

grootste variatie aan muziek ontdekt Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Nieuws. Een gale avond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van A-Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Radio Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
1: Wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
3: Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
4: 1 contact met Radio Op West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Radio Oostwest, de gezelligste in de regio.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hoge Hovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwarenschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de Hogehovenstraat Zele is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwaarschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

0: Wij doen het voor jou. Radio Alfred. Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oostwest.
3: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze de extra kosten terugbetalen. Red Bull Velo, de speciale fietsrace over het water, heeft gisteren 25.000 bezoekers naar de Kanaalkom in Hasselt gelokt. 11 van de 30 teams hadden de eindmeet gehaald. Het team The Jungle One met rallypiloten Thomas Martens en Mark Huizigems was het snelst. De volle zon en warmte eisten wel hun tol. Verschillende toeschouwers moesten door de hulpdiensten worden verzocht wegens oververhit en een hitte slag. De nodige sportclubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion. Een applaus, wissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat. Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden de tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-stand. De weersverwachting vandaag en morgen zomers warm met veel zon. Maxima vandaag tot 26 graden. Morgen dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig. Een middagtemperatuur dan rond 24 à 25 graden.
1: Oost-Westland.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oostend.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeken. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten moet opdraaien. De hoeveelheid zonnecrème die ter beschikking wordt gesteld wordt berekend op basis van de grootte van de vereniging of speelpleinwerking. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
7: Oost-West.
8: Ik luister regionaal.
9: Radio Oost-West.
8: Oost-Westland.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer nu op Radio Oost dat jouw zaak gehoord wordt.
6: Mail nu info@radioostwest.be.
7: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.

Even de schuiver van de microfoon hoger gezet, want het is tijd voor de teletijdmachine. Je dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Op 25 mei 2018 wordt de Europese privacywetgeving van kracht, beter bekend als de GDPR. De GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Dat betekent dat er toestemming wordt gevraagd aan de burger om de gegevens te verzamelen. Dat gebeurt onder meer in de zogenaamde cookies. Paul de Man wint in 1913 de allereerste Ronde van Vlaanderen. Het startsein werd gegeven met de legendarische woorden van Karel van Wijnendalen: "Heren, vertrekt." Het was ook de langste Ronde van Vlaanderen ooit, met 324 kilometer op de teller, met start en aankomst in Gent. Van de 37 renners kwamen er 16 aan. De gemiddelde snelheid van de winnaar was 26,88 km per uur. Hij had er 12 uur over gedaan. In 2007 bekend Bjarne Ries dat hij de Ronde van Frankrijk in 1996 heeft gewonnen dankzij EPO. Hij kocht de doping zelf en spoelt zichzelf ook in. Niemand in de ploeg had er weet van. Het was de eerste keer dat een renner bekende de Tour te hebben gewonnen dankzij doping. Ries mocht zijn toeroverwinning wel behouden. Miguel Indurain verloor hiermee wel zijn kans om het record van 6 toeroverwinningen op zijn naam te schrijven. In 2020 duwt een politieagent 9 minuten lang met zijn knie op de nek van George Floyd, met als gevolg dat de Afro-Amerikaanse man ter plekke stikt. De man van 46 kon zich fysiek niet bewegen omdat hij geboeid op zijn buik op straat lag. De mishandeling werd door omstaanders met een smartphone gefilmd en live uitgezonden via Facebook. Het werd wereldnieuws en leidde tot

0: omdat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 3 maanden later werd baron Dudekem Daco teruggevonden. Dat was het begin van de moorden van Beernem. President Kennedy belooft op 25 mei 1961 dat voor het eind van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zal zetten en dat die ook veilig zal terugkeren. Deze belofte van de Amerikaanse president was een stevig antwoord op de voorsprong die Rusland dan met kop en schouders had in de zogenaamde Space Race. Kennedy werd in 1963 vermoord. Zoals bekend lukte het Amerika om in de zomer van 1969 als eerste een mens op de maan te zetten. Niettegenstaande Amerika toen volop in de Vietnamoorlog zat, wat miljarden kostte. En in 2003 richtten Erik Verhenne en Gert van de Stenen de VZ2 Radio Moeleland op. Eind dat jaar kreeg de VZ2 de zendvergunning. De eerste uitzending vond plaats een jaar later in 2004. Intussen heet het radiostation waar je nu naar luistert Radio Oost-West. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1986 met de voorstelling van de blauwe Europese vlag met de 12 gele sterren. Morgen dus precies 40 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 mei hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
1: Op elk
2: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
1: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze de extra kosten terugbetalen. Red Bull Velo, de speciale fietsrace over het water, heeft gisteren 25.000 bezoekers naar de Kanaalkom in Hasselt gelokt. 11 van de 30 teams hadden de eindmeet gehaald. Het team The Jungle One met rallypiloten Thomas Martens en Mark Huizigems was het snelst. De volle zon en warmte eisten wel hun tol. Verschillende toeschouwers moesten door de hulpdiensten worden verzocht wegens oververhit en een hitte slag. De nodige sportclubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion. Een applaus, wissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat. Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden de tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-stand. De weersverwachting vandaag en morgen zomers warm met veel zon. Maxima vandaag tot 26 graden. Morgen dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig. Een middagtemperatuur dan rond 24 à 25 graden.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jou
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en abonneer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
1: Jouw regionale radio.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeken. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten moet opdraaien. De hoeveelheid zonnecrème die ter beschikking wordt gesteld wordt berekend op basis van de grootte van de vereniging of speelpleinwerking. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
5: Ik luister regionaal.
6: Radio Oost-West.
7: Oost-West.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be. Gewoon.

Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeken. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten moet opdraaien. De hoeveelheid zonnecrème die ter beschikking wordt gesteld wordt berekend op basis van de grootte van de vereniging of speelpleinwerking. En tot zover dit

0: informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777.
1: 0468 1777 20.
3: You make me feel so young.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Een zaak rond de verkrachting van twee meisjes van 15 veroorzaakt grote opschudding in het Verenigd Koninkrijk. De daders, toen zelf amper 15, moeten niet naar de gevangenis. Ze lokten de tienermeisjes in de val, filmden de feiten en deelden de beelden online. In een interview met de BBC moest de kabinetchef van de Britse premier Keir Starmer, zelf vader van 3 dochters, zijn emoties bedwingen wanneer hij over de onthutsende zaak sprak. Oekraïne vraagt nog steeds een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad en een samenkomst van de bijeenkomst en organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa, de OVSE. Dat doen ze na de Russische luchtaanvallen op het land. De Oekraïense minister wil ook een gepast en sterk antwoord op de agressor na de aanvallen die vooral gericht waren op de regio van de hoofdstad Kiev. Bij de aanvallen is ook een ballistische Oreshnik-raket ingezet. Die wordt als zeer gevaarlijk gezien. Gemeenten kunnen lokaal proberen het kadastraal inkomen te actualiseren, maar de echte oplossing ligt bij de federale regering die het systeem al 50 jaar niet grondig heeft aangepast. Dat zegt professor fiscaal recht Michel Maus. Nu verschillende gemeenten het kadastraal inkomen van woningen opnieuw willen berekenen. Hervorming van dat systeem ligt toch al enkele jaren gevoelig in de wetstraat. Eén ding is zeker, dat kadastraal inkomen is jaren niet aangepast en niet geïndexeerd. Als dat wordt aangepast, zal uw woning meer waard worden. Dat is één. Maar u gaat dan ook meer belastingen betalen. En daar is het de overheid om te doen, natuurlijk. De weersverwachting, het blijft vandaag zomers warm met veel zon, maxima 26 tot 27 graden, morgen nog 30 graden of zelfs meer. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig bij temperaturen rond 4 à 25 graden.
3: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
4: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.
5: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on gezellig.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Immotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeken. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten moet opdraaien. De hoeveelheid zonnecrème die ter beschikking wordt gesteld wordt berekend op basis van de grootte van de vereniging of speelpleinwerking. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, zelfs 33 graden mogelijk. Woensdag en donderdag nog zonnig, maar koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een plaatselijke bui.
7: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
8: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

even de schuiver van de microfoon hoger gezet, want het is tijd voor de teletijdmachine, je dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Op 25 mei 2018 wordt de Europese privacywetgeving van kracht, beter bekend als de GDPR. De GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Dat betekent dat er toestemming wordt gevraagd aan de burger om de gegevens te verzamelen. Dat gebeurt onder meer in de zogenaamde cookies. Paul de Man wint in 1913 de allereerste Ronde van Vlaanderen. Het startsein werd gegeven met de legendarische woorden van Karel van Wijnendale: "Heren, vertrekt." Het was ook de langste Ronde van Vlaanderen ooit, met 324 kilometer op de teller, met start en aankomst in Gent. Van de 37 renners kwamen er 16 aan. De gemiddelde snelheid van de winnaar was 26,88 kilometer per uur. Hij had er 12 uur over gedaan. In 2007 bekend Bjarne Ries dat hij de Ronde van Frankrijk in 1996 heeft gewonnen dankzij EPO. Hij kocht de doping zelf en spoel zichzelf ook in. Niemand in de ploeg had er weet van. Het was de eerste keer dat een renner bekende de Tour te hebben gewonnen dankzij doping. Ries mocht zijn Tour-overwinning wel behouden. Miguel Indurain verloor hiermee wel zijn kans om het record van 6 Tour-overwinningen op zijn naam te schrijven. In 2020 duwt een politieagent 9 minuten lang met zijn knie op de nek van George Floyd, met als gevolg dat de Afro-Amerikaanse man ter plekke stikt. De man van 46 kon zich fysiek niet bewegen omdat hij geboeid op zijn buik op straat lag. De mishandeling werd door omstaanders met een smartphone gefilmd en live uitgezonden via Facebook. Het werd wereldnieuws en leidde tot protesten tegen racisme in de hele wereld. De agent die met de knie op de nek van Floyd duwde, werd veroordeeld en kreeg hiervoor een celstraf van 22,5 jaar. 3 andere betrokken agenten werden veroordeeld voor schuldig verzuim en medeplichtigheid. In de nacht van 24 op 25 mei 1915 verdwijnt baron Doetinchem d'Acquoe uit zijn kasteel in Ruddervoorde. 'S Nachts werd hij uit zijn bed gehaald omdat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 3 maanden later werd baron Doetinchem d'Acquoe teruggevonden. Dat was het begin van de moorden van Beerne.

0: 1969 als eerste een mens op de maan te zetten. Niettegenstaande Amerika toen volop in de Vietnamoorlog zat, wat miljarden kostte. En in 2003 richtten Erik Verhenne en Gert van de Stenen de VZ2 Radio Moelenland op. Eind dat jaar kreeg de VZ2 de zendvergunning. De eerste uitzending vond plaats een jaar later in 2004. Intussen heet het radiostation waar je nu naar luistert Radio Oost-West. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1986 met de voorstelling van de blauwe Europese vlag met de 12 gele sterren. Morgen dus precies 40 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 mei hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM
2: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: altijd weer de mooiste muziek. Radio Oost West.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: In Tubik in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht door een zware brand in een opslagplaats waar textiel en kleding ligt. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. In de Haan aan Zee zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt toen ze aangevallen werden tijdens een controle op de kusttram. Die zat door het warme weer goed vol. Ook 2 agenten kregen klappen. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. Eentje is opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de andere jongeren te vinden. Onder meer op basis van camerabeelden. In Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van de rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser had eerder de politie gebeld omdat hij geschreeuw had gehoord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag zonnig, maar het wordt dan wel koeler.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77.
4: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Dit is Radio Oost-West.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeken. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten moet opdraaien. De hoeveelheid zonnecrème die ter beschikking wordt gesteld wordt berekend op basis van de grootte van de vereniging of speelpleinwerking. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Goedemiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
6: Op Elt.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Jouw regio.
1: Jouw muziek.

even de schuiver van de microfoon hoger gezet, want het is tijd voor de teletijdmachine, je dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Op 25 mei 2018 wordt de Europese privacywetgeving van kracht, beter bekend als de GDPR. De GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Dat betekent dat er toestemming wordt gevraagd aan de burger om de gegevens te verzamelen. Dat gebeurt onder meer in de zogenaamde cookies. Paul de Man wint in 1913 de allereerste Ronde van Vlaanderen. Het startsein werd gegeven met de legendarische woorden van Karel van Wijnendale: "Heren, vertrekt." Het was ook de langste Ronde van Vlaanderen ooit, met 324 kilometer op de teller, met start en aankomst in Gent. Van de 37 renners kwamen er 16 aan. De gemiddelde snelheid van de winnaar was 26,88 kilometer per uur. Hij had er 12 uur over gedaan. In 2007 bekend Bjarne Ries dat hij de Ronde van Frankrijk in 1996 heeft gewonnen dankzij EPO. Hij kocht de doping zelf en spoel zichzelf ook in. Niemand in de ploeg had er weet van. Het was de eerste keer dat een renner bekende de Tour te hebben gewonnen dankzij doping. Ries mocht zijn Tour-overwinning wel behouden. Miguel Indurain verloor hiermee wel zijn kans om het record van 6 Tour-overwinningen op zijn naam te schrijven. In 2020 duwt een politieagent 9 minuten lang met zijn knie op de nek van George Floyd, met als gevolg dat de Afro-Amerikaanse man ter plekke stikt. De man van 46 kon zich fysiek niet bewegen omdat hij geboeid op zijn buik op straat lag. De mishandeling werd door omstaanders met een smartphone gefilmd en live uitgezonden via Facebook. Het werd wereldnieuws en leidde tot protesten tegen racisme in de hele wereld. De agent die met de knie op de nek van Floyd duwde, werd veroordeeld en kreeg hiervoor een celstraf van 22,5 jaar. 3 andere betrokken agenten werden veroordeeld voor schuldig verzuim en medeplichtigheid. In de nacht van 24 op 25 mei 1915 verdwijnt baron Doetinchem d'Acquoy uit zijn kasteel in Ruddervoorde.

0: Nederland dan met kop en schouders had in de zogenaamde Space Race. Kennedy werd in 1963 vermoord. Zoals bekend lukte het Amerika om in de zomer van 1969 als eerste een mens op de maan te zetten. Niettegenstaande Amerika toen volop in de Vietnamoorlog zat, wat miljarden kostte. En in 2003 richtten Erik Verhenne en Gert van de Stenen de VZ2 Radio Moelenland op. Eind dat jaar kreeg de VZ2 de zendvergunning. De eerste uitzending vond plaats een jaar later in 2004. Intussen heet het radiostation waar je nu naar luistert Radio Oost-West. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1986 met de voorstelling van de blauwe Europese vlag met de 12 gele sterren. Morgen dus precies 40 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 mei hoor je morgen in de nieuwe Teletijdmachine.
1: Dit is Radio Oost-West. Ik

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
2: In Tubique, Wels-Brabant, is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding een zware brand en opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is geen nieuws over oorzaak of schade. Een zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 is opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Rubio zei vanochtend dat er mogelijk vandaag al een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste puntjes besproken worden. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duits in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt het op tegen een Pools. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
3: Goedenavond, Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
5: We linken de hits aan elkaar.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 04-78-77-20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 04-68-77-20. Van Alter
1: tot Waregem.
2: Voor jouw

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
1: Radio Oost-West.
0: We linken de hits aan elkaar.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeken. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de Werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten moet opdraaien. De hoeveelheid zonnecrème die ter beschikking wordt gesteld wordt berekend op basis van de grootte van de vereniging of speelpleinwerking. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en bovendien is er ook hier en daar kans op een bui.

0: zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedenavond. Het is 7 uur.
3: Radio Alfred. Nieuws.
4: Een kwart van onze jongeren praten met AI over thema's die ze niet willen vertellen aan hun ouders of vrienden. Bijvoorbeeld om twijfels, gevoelens of seks, blijkt uit een onderzoek van Ivox. Sommige ouders maken zich daar terecht grote zorgen over. 1 op 3 jongeren vindt zelfs een AI-vriend handiger dan een echte. Je houdt het niet voor mogelijk. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Morgen is er crisisoverleg tussen de vakbonden en directie. 1 van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog spoorloos. In Doha, Qatar, is een Iraanse delegatie gearriveerd voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Maar als er geen akkoord komt, dreigt hij met zware aanvallen. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. Club pakte afgelopen donderdag de landstitel en viert dat met zijn fans. Burgemeester Dirk de Vouw zegt dat er heel wat veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Rond 19 uur zijn de spelers op de Grote Markt. Het feest duurt tot 8 uur vanavond. En er is nog meer goed nieuws voor Club Brugge en zijn kapitein Hans van Aken. Van Aken wint de prijs voor de goal van het jaar. Het gaat om zijn doelpunt van 2 weken geleden tegen Union. Een afstandsschot recht in de winkelhaak. Dankzij dat doelpunt legde Club Brugge ook de basis voor zijn 20e landstitel. Vanavond nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen tropisch warm met 33, zelfs 34 graden in de Kempen. Woensdag en donderdag zonnig. Temperaturen dan rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en af en toe kans op een bui.
2: De avond van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
6: Mail nu in radiooostwest.be. Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West.
7: Oost-West.

0: even de schuiver van de microfoon hoger gezet, want het is tijd voor de teletijdmachine. Je dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Op 25 mei 2018 wordt de Europese privacywetgeving van kracht, beter bekend als de GDPR. De GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Dat betekent dat er toestemming wordt gevraagd aan de burger om de gegevens te verzamelen. Dat gebeurt onder meer in de zogenaamde cookies. Paul de Man wint in 1913 de allereerste Ronde van Vlaanderen. Het startsein werd gegeven met de legendarische woorden van Karel van Wijnendalen: "Heren, vertrekt." Het was ook de langste Ronde van Vlaanderen ooit, met 324 kilometer op de teller, met start en aankomst in Gent. Van de 37 renners kwamen er 16 aan. De gemiddelde snelheid van de winnaar was 26,88 kilometer per uur. Hij had er 12 uur over gedaan. In 2007 bekend Bjarne Ries dat hij de Ronde van Frankrijk in 1996 heeft gewonnen dankzij EPO. Hij kocht de doping zelf en spoelt zichzelf ook in. Niemand in de ploeg had er weet van. Het was de eerste keer dat een renner bekende de Tour te hebben gewonnen dankzij doping. Ries mocht zijn Tour-overwinning wel behouden. Miguel Indurain verloor hiermee wel zijn kans om het record van 6 Tour-overwinningen op zijn naam te schrijven. In 2020 duwt een politieagent 9 minuten lang met zijn knie op de nek van George Floyd, met als gevolg dat de Afro-Amerikaanse man ter plekke stikt. De man van 46 kon zich fysiek niet bewegen omdat hij geboeid op zijn buik op straat lag. De mishandeling werd door omstaanders met een smartphone gefilmd en live uitgezonden via Facebook. Het werd wereldnieuws en leidde tot protesten tegen racisme in de hele wereld. De agent die met de knie op de nek van Floyd duwde, werd veroordeeld en kreeg hiervoor een celstraf van 22,5 jaar. 3 andere betrokken agenten werden veroordeeld voor schuldig verzuim en medeplichtigheid. In de nacht van 24 op 25 mei 1915 verdwijnt baron Doetinchem d'Acquoy uit zijn kasteel in Ruddervoorde. 'S Nachts werd hij uit zijn bed gehaald omdat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 3 maanden later werd baron Doetinchem d'Acquoy teruggevonden. Dat was het begin van de moorden van Beernem. President Kennedy beloofde op 25 mei 1961 dat voor het eind van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zal zetten en dat die ook veilig zal terugkeren. Deze belofte van de Amerikaanse president was een stevig antwoord op de voorsprong die Rusland dan met kop en schouders had in de zogenaamde Space Race. Kennedy werd in 1963 vermoord. Zoals bekend lukte het Amerika om in de zomer van 1969 als eerste een mens op de maan te zetten. Niettegenstaande Amerika toen volop in de Vietnamoorlog zat, wat miljarden kostte. En in 2003 richten Erik Verhenne en Gert van de Stenen de VZ2 Radio Moeleland op. Eind dat jaar kreeg de VZ2 de zendvergunning. De eerste uitzending vond plaats een jaar later in 2004. Intussen heet het radiostation waar je nu naar luistert Radio Oost-West. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1986 met de voorstelling van de blauwe Europese vlag met de 12 gele sterren. Morgen dus precies 40 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 mei hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West, Chris.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeken. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten moet opdraaien. De hoeveelheid zonnecrème die ter beschikking wordt gesteld wordt berekend op basis van de grootte van de vereniging of speelpleinwerking. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Nog erg lang warm en zonnig. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen tropisch warm, 33 graden. Woensdag en donderdag zonnig bij temperaturen die rond 28 graden schommelen. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui. Temperaturen rond 6 à 27 graden overdag.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Maar de mooiste muziek

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur.
2: Een zware brand in de kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal dagen moeten nablussen nog. Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. Afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 klachten over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op. Bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten. Jeugdparket volgt de zaak verderop. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op de kusttram in De Haan. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Morgen is er crisisoverleg tussen de vakbonden en directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn spoorloos. De spelersbus van Club Brugge is op de Grote Markt in Brugge toegekomen voor het grote kampioenenfeest. Duizenden fans hebben zich daar verzameld om de 20e landstitel van Club Brugge te vieren. Burgemeester Dirk de Vouwe vertelt over enkele veiligheidsmaatregelen die er zijn genomen. En hij zegt dat alles goed geregeld is. Het feest duurt normaal gezien tot nu, maar het zou kunnen uitlopen. Koers, de Noor Per Strand Agnes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Agnes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miguel en onze landgenoot Dries de Bond. Nog erg lang warm en zonnig, het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen tropisch warm, 33 graden. Woensdag en donderdag zonnig bij temperaturen die rond 28 graden schommelen. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui, temperaturen rond 6 à 27 graden overdag.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West, Chris.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeken. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de Werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten moet opdraaien. De hoeveelheid zonnecrème die ter beschikking wordt gesteld wordt berekend op basis van de grootte van de vereniging of speelpleinwerking. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Nog erg lang warm en zonnig. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen tropisch warm, 33 graden. Woensdag en donderdag zonnig bij temperaturen die rond 28 graden schommelen. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui. Temperaturen rond 6 à 27 graden overdag.
6: De avond van Oost-West.

Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag? Raadwest! Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: even de schuiver van de microfoon hoger gezet, want het is tijd voor de tipmachine, je dagelijkse korte vlucht in de geschiedenis van de dag. Op 25 mei 2018 wordt de Europese privacywetgeving van kracht, beter bekend als de GDPR. De GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Dat betekent dat er toestemming wordt gevraagd aan de burger om de gegevens te verzamelen. Dat gebeurt onder meer in de zogenaamde cookies. Paul de Man wint in 1913 de allereerste Ronde van Vlaanderen. Het startsein werd gegeven met de legendarische woorden van Karel van Wijnendalen: "Heren, vertrekt." Het was ook de langste Ronde van Vlaanderen ooit, met 324 kilometer op de teller, met start en aankomst in Gent. Van de 37 renners kwamen er 16 aan. De gemiddelde snelheid van de winnaar was 26,88 km per uur. Hij had er 12 uur over gedaan. In 2007 bekend Bjarne Ries dat hij de Ronde van Frankrijk in 1996 heeft gewonnen dankzij EPO. Hij kocht de doping zelf en spoelt zichzelf ook in. Niemand in de ploeg had er weet van. Het was de eerste keer dat een renner bekende de Tour te hebben gewonnen dankzij doping. Ries mocht zijn toeroverwinning wel behouden. Miguel Indurain verloor hiermee wel zijn kans om het record van 6 toeroverwinningen op zijn naam te schrijven. In 2020 duwt een politieagent 9 minuten lang met zijn knie op de nek van George Floyd, met als gevolg dat de Afro-Amerikaanse man ter plekke stikt. De man van 46 kon zich fysiek niet bewegen omdat hij geboeid op zijn buik op straat lag. De mishandeling werd door omstaanders met een smartphone gefilmd en live uitgezonden via Facebook. Het werd wereldnieuws en leidde tot protesten tegen racisme in de hele wereld. De agent die met de knie op de nek van Floyd duwde, werd veroordeeld en kreeg hiervoor een celstraf van 22,5 jaar. 3 andere betrokken agenten werden veroordeeld voor schuldig verzuim en medeplichtigheid. In de nacht van 24 op 25 mei 1915 verdwijnt baron Doetinchem d'Acquoy uit zijn kasteel in Ruddervoorde. 'S Nachts werd hij uit zijn bed gehaald omdat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 3 maanden later werd baron Doetinchem d'Acquoy teruggevonden. Dat was het begin van de moorden van Beernem. President Kennedy belooft op 25 mei 1961 dat voor het eind van de jaren 60 een Amerikaan voet op de maan zal zetten en dat die ook veilig zal terugkeren. Deze belofte van de Amerikaanse president was een stevig antwoord op de voorsprong die Rusland dan met kop en schouders had in de zogenaamde Space Race. Kennedy werd in 1963 vermoord. Zoals bekend lukte het Amerika om in de zomer van 1969 als eerste een mens op de maan te zetten. Niettegenstaande Amerika toen volop in de Vietnamoorlog zat, wat miljarden kostte. En in 2003 richtten Erik Verhenne en Gert van de Stenen de VZ2 Radio Moelenland op. Eind dat jaar kreeg de VZ2 de zendvergunning. De eerste uitzending vond plaats een jaar later in 2004. Intussen heet het radiostation waar je nu naar luistert Radio Oost-West. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1986 met de voorstelling van de blauwe Europese vlag met de 12 gele sterren. Morgen dus precies 40 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 mei hoor je morgen in de nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Op het Extreme Outdoor Festival in Houthale Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed zijn totaal goed voor €75.000 aan boetes. In totaal zijn er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthale Helchteren. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Meisje gaf zichzelf aan bij de politie, meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. Tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de derde Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Belt Shanton. In Ukkel is gisteren een temperatuur van 29,3 gemeten. En dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Radio weerbericht. De weersverwachting dan tropisch warm vandaag, 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.
1: Radio Oost. De nacht van Oost-West.

buying tears.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarsele is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeke. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten moet opdraaien. De hoeveelheid zonnecrème die ter beschikking wordt gesteld wordt berekend op basis van de grootte van de vereniging of speelpleinwerking. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan tropisch warm vandaag, 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Op het Extrema Outdoor Festival in Houthale Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed zijn totaal goed voor €75.000 aan boetes. In totaal zijn er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthale Helchteren. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. Tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de derde Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Bel Shanton. In Ukkel is gisteren een temperatuur van 29,3 gemeten. En dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. De weersverwachting dan tropisch warm vandaag, 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het U8-team van VV Tielt heeft in het Pinksterweekend de nationale voetbaltitel veroverd. Na een provinciale finale tegen Dottigny en interprovinciale finales in Temse versloegen de jonge Tieltenaren op de grote finale dag in Maldegem KFV Hedes met 10-2. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer controleerde of de woning onbewoonbaar is verklaard. Fluvius laat vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 juni nutswerken uitvoeren in de Artemeerstraat in Poeken. Er is enkel plaatselijk verkeer mogelijk in het deel tussen het kruispunt met de Reigerbeekstraat en de werfzone. Verkeer tussen het kruispunt met de Vinkse straat en de Reigerbeekstraat rijdt om via de Reigerbeekstraat, Kleine Boswijk, Kanegemstraat en Vinkse straat. En dat in beide richtingen. De stad Waregem koopt net als vorige jaren zonnecrème aan in handige verpakkingen, zodat de Waregemse jeugd deze zomer optimaal beschermd is tegen de zon. Vaak hebben kinderen immers geen zonnecrème mee op kamp of geraken ze die kwijt. Zo klinkt het bij schepen Margot de Smet. De stad komt tussen om te vermijden dat het jeugdwerk voor alle kosten